Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Hier liep AZC-protest in Loosdrecht uit op rellen waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van 2 vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuug zat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen, zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Hier liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuugzat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuugzat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van het park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en twee tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten van morgen bekend. Gisteravond in de halve finale hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren, waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. Dan nog het weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om ter brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. En de lijst met deelnemers voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, die is bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Topfavoriet Australië is door, net als Denemarken. Dinsdag kregen onder meer Griekenland en Finland ook al een ticket voor morgen. Nederland boycott het festival vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris, rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En in Finland is de dreiging van drones rond de hoofdstad Helsinki voorbij en het gevaar is geweken. Inwoners kregen vannacht het bevel om binnen te blijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet duidelijk. Finse gevechtsvliegtuigen hielden de boel in de gaten. Vliegverkeer werd stilgelegd, dat komt nu weer op gang. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. En de zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond moet gaan spelen is officieel begonnen. De filmstudio heeft een bekende casting director ingehuurd om de opvolger van Daniel Craig te vinden. De nieuwe Bondfilm wordt de 26e en moet over 2 jaar te zien zijn in de bioscoop. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden. En dit was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat hufte gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen, maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Daar is om geloot. Andere favorieten als Israël en Griekenland zijn ook vroeg aan de buurt. Maar voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er volgens de statistieken slecht uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. Dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon en het wordt niet warmer dan 12 graden. En dat was het.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En de 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling gaat niet door. Op het laatste moment is de boel afgeblazen. Komt door het slechte weer. Het is te koud om op het water te gaan en dan is er kans op onderkoeling. Minstens zo belangrijk, het roeiersfeest van vanavond gaat wel door. Dan nu het weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en het trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal, die door hun moeder zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij 3 jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. En in het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij, woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van stallen toen hij viel en op een betonnen vloer terechtkwam. Dan nog het weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Gidi Markkasover vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markkasover dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bultrug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. En in het Tiki-bad in Duinrel in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West. Er is intussen aangifte gedaan. Dan nog het weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond droog. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bultrug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. En scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet mee als VAR naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Dieperink zou een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Ik ben onterecht beschuldigd en dat doet me verdriet, zegt Dieperink. Dan nog het weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden. En dat was het nieuws van het ANP. Yeah!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM wilde het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld, gedegen doen en de twee daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat ze konden wachten omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Zondag zou die VAR zijn bij NEC Ahead Eagles. Maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris met 13 graden. Tot zover het ANP-nieuws.

2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Erben Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS. De Omroep was al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol als vader en analist. Nu zijn zoon Joep ook succesvol schaatser is. En Wennemars zegt dat dat voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. We gaan zijn enthousiasme missen, zegt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris, 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. De muziekboutique. Mark Bennett.

0: medewerkers hebben een zekere aandrang om hun uur altijd stevig te beginnen. Maar het hoeft niet altijd, hè? Het hoeft niet altijd. Je mag ook wel eens een keer de zachte kant van jezelf laten zien. Laurie McKenna was dat. People get old.
1: What am I hearing? Mark Berg. Weet je, Mark, met jou zou ik mij nooit vervelen. Nou, ik vind...

Radio is dit. Op je bijna vrije vrijdagavond. En de editors, hoorde je, met Call It On. Dit uur ook. Fergie komt voorbij. En die nieuwste, die allernieuwste van de Rolling Stones. En haar draaide ik vorige week ook. En ik ben nog steeds onder de indruk van dat liedje. Het heet On Words. En zij heet C.

is een verse zangeres uit het Amerikaanse land, mensen. Cizelle heet ze. Dit is dus haar debuutsingle, On Words. En ze zegt er zelf over... Het gaat over een voorgevoel dat je hebt... dat iets verkeerd gaat aflopen. Hou dat in de gaten, mensen, want dat wordt een grote. Ik heb haar vorige week door de Amy Winehouse...

0: country-zangeres. Hoefde ik natuurlijk niet te vertellen, want dat was wel duidelijk. Het is misschien leuker om even te vermelden welke typische country-liedjes zij in het verleden heeft gemaakt. Bijvoorbeeld dates in pick-up trucks, want daar gaat het altijd over. Over auto's en bier en drive you out of my mind. Ja, daar zit natuurlijk een dubbele laag in, mens. We blijven nog even aan Amerika en we schakelen over naar minister Rubio, die een paar dagen geleden een persconferentie gaf over de oorlog in Iran. En daaruit bleek dat hij ook heel veel met muziek heeft.
1: They should check themselves before they wreck themselves in the direction.

vond het wel een toepasselijk plaatje. Want waar is die fucking zon deze week, mensen? En waarom is het zo tering koud? Moet ik mijn winterjas weer aantrekken en mijn wandjes? Je hoorde Len and Steal My Sunshine.

beste Rubio, blijven we nog even in de oorlogssferen, maar dan een hele oude Amerikaanse oorlog. Die in Vietnam. En er werd destijds een protestliedje over gemaakt door de Animals. We gotta get out of this place. Maar er is ook een versie van Brittany Howard.

boodschap blijft dezelfde. Als je ergens aan begint, moet je ook weten hoe je moet stoppen. Brittany Howard hoorde je met een cover van The Animals. Dit is Ice Radio op je benen vrije vrijdagavond. En de 10 minuten non-stop ice nu. En de Rolling Stones.

0: neiging om Marleen Marlin te noemen. Maar dat is waarschijnlijk goed fout. Want ze komt uit Noorwegen en ze heet voluit ook ietsje anders. Lene Marleen Pedersen. En je hoorde haar zojuist met het prachtige Sorry. Er is nergens voor nodig die verontschuldigingen, want het was gewoon prima deluxe. Het was pas geleden lachen, gieren, brullen op een vliegveld. Met mensen die zaten te wachten op hun vlucht. Toen dit over de intercom schalde, zet je radio even harder. En het sleutelwoord is 2.
1: Good evening, ladies and gentlemen. For your Lufthansa Star Alliance, flight LH222.

stop er een kinderkoor in en je hebt me. Ik denk aan Another Brick in the Wall en nu ook in Aeroplane van de Red Hot Chili Peppers. Dit is

bene vrije vrijdagavond en M22. En dat was hem weer voor mij. Het is weer Opper de Poppen. Ik bel maar weer over een week op deze

En hij riep ook op rustig te blijven. Bij 3 woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. 2 minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid en de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit. Dat is te laat voor het WK. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. En dan klaart het ook op. Vannacht 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: thinking about.
1: Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven.

23 units neergezet voor de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius dat er maandag aankomt. Ze gaan daar in quarantaine. De Nederlandse opvarenden doen dat thuis. Op het schip zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. Bij aankomst maandag wordt iedereen weer getest. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Het is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Als virusschip Hondius maandag arriveert in Rotterdam, gaan 23 van de 27 opvarenden daar in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. Feyenoord-trainer Robin van Persie gunt aanvaller Raheem Sterling zondag een basisplaats tegen PEC Zwolle. Het is de laatste wedstrijd dit seizoen. Sterling koos in januari verrassend voor Feyenoord, maar speelde maar weinig. Van Persie mist wat spelers en vindt het een mooi moment.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen. Die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is.

Gods staat in de Eredivisie op de tweede plek van de topscorerslijst. Het weer nog van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13, zondag 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal. Hij wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van twee andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze er net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk en in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm, dat is een van de belangrijkste prijzen. Travolta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten. De eerste die hij zelf heeft geregisseerd. Het weer nog van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Welkom. Dit is een nieuw radiostation.
5: Een nieuw radiostation.
0: Dit is Kevin. Kink.
6: FM. From the nighttime neon city.

0: Brian Adams, One Night Love Affair, Countdown Cafe, it's on its way. Waar is op tournee? Die is weer een nieuwe auto te kopen. Hij is in Japan of zo. En Johan, volgens mij neemt ze aan de honneurs waar. Johan, welkom bij Kalikafé. Jij stelt het programma ook samen. Je bent ook een, zeg maar, een geordineerd lid van de redactie. En jij zegt nu wat er komt allemaal vandaag.
1: Ja, we hebben weer een vol programma vanavond. Zometeen gaan we praten met Frank van Iersel. Die is in het dagelijks leven directeur van Noorderlicht. Die zijn een nieuw complex aan het bouwen.
0: In Tilburg.
1: In Tilburg.
0: Jazeker.
1: Maar daarnaast is deze meneer ook betrokken bij die Rock Academy die de hele week al in het nieuws is.
0: Rock Academy.
1: Ja, de Rock Academy. Daar willen we het een en ander over weten. Dan hebben we straks een uur lang special Deep Purple.
0: Ja, dus echt een uur lang hoor. Dan kun je borstvas nat maken.
1: We spelen donderdag in Ahoy. We hebben ook nog een paar kaarten weg te geven voor dat concert.
0: Oh, dat doen we dan het eerste uur.
1: Ja, precies.
0: We hebben een hele uur nodig voor Deep Purple.
1: Ja, en we gaan in het laatste uur, dus voor 12, nog een showcase uitzenden met de Duitse band Zelig.
0: Zelig?
1: Of Zelig.
0: Eerst die varen in het terugbrengen, ja. 7 Mary 3. Wat vind je daarvan, mevrouw?
1: Goeie band, ja.
0: Vind wat vind jij nou goeie band? Wat is je criterium?
1: Als het me pakt.
0: Oké, ze gaan nu zingen. 7 Mary 3.

0: American Standard. Dit vind ik ook leuk, dit. De Eagles. Komen die nog naar Nederland toe, weet je dat, Johan?
1: De Eagles?
0: Ja, voor een live tour. Wanneer is dat?
1: Juni of juli.
0: Juni of juli.
1: De Kuip.
0: In ieder geval is het dan hard zomer.
1: Ja, ga zo even nakijken.
0: Eagles and Wasted Time, Don Henley in de band.

0: Yeehaw.
1: Yeah, the Eagles. It was a really wasted time. Ik ben zo benieuwd naar het concert. Jan Hogestein, onze lange, is al geweest naar zo'n concert in Amerika. Vorig jaar.
2: Ik, ja.
1: En die is er echt huilend vandaag gekomen van genot. Dus ik ben benieuwd hoe dat...
2: Hoe dat gaat klinken straks. Ja, ja. Denk je dat ze de Kuip vol krijgen?
1: Ja, wat dacht je dan? Anders neem ik helemaal mensen mee. ik ben een van de eerste Eagle-fans vroeger, het jaar 70. Gewoon die drummer, die Don Henley, die zingt en die kijkt helemaal omhoog. En die kan helemaal niks meer zien. En zijn microfoon staat... Ik bedoel, dat vind ik het beste.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, mijn koptelefoon is even afgevallen, dames en heren. Ja. Weet je hoe dat klinkt?
2: Buut vreselijk. Nou.
1: Buutvrie.
2: Oké.
1: Okay. Eerste gast in Kallekevee.
2: Ja, Frank van Iersel. Welkom.
1: Frankie.
2: Hallo.
1: The Grey Rock'n'Roll Man.
2: Ja.
1: En Tilburg. De echte kruikenzeiker die niet een carnaval doet. Of niet?
3: Nou, ik ben gelukkig niet de enige.
1: Nee?
3: Nee.
1: Je vindt het ook niks, hè?
3: Nou, niet meer.
1: Dat is allemaal niks.
2: Ja.
1: Ik ben er vergeten. Zonde van de tijd. Frank.
2: Kijk, natuurlijk.
3: Doe het maar in koor.
1: Er is een heel leuk nieuw... We hebben een nieuwtje in Kallekevee. Zeg maar.
2: Ja, er is een... Je bent hier voor twee zaken, twee redenen. Eigenlijk drie. Ik vind het gezellig dat je er bent. Maar ook om te praten over het Noorderlicht. Jullie zijn aan het bouwen een nieuw zalencomplex in Tilburg. Dat moet wel bijzonder gaan worden. En daarnaast was het deze week plotseling het bericht van een nieuw op te starten rockacademie. En daar weet jij alles van.
3: Ja, nou op de eerste plaats is het niet alleen Noorderlicht die nieuwe tent in elkaar zit.
2: Nee.
3: Het is samen met Bitcave, een kleinere club in Tilburg en de muzikantenwinkel.
1: We zijn
3: hier
1: bij koffietijd, weet je wel. Ik kan het even voor, kom op.
3: Nou, de rockacademie is een initiatief van de SPN, Stichting Popmuziek Nederland, om in het popcluster in Noorderlicht, dus over 2 jaar ongeveer, een opleiding op gang te brengen die gericht is op de popmuzikant op conservatoriumniveau.
1: Dus zeg maar, als ik popmuzikant wil worden, kan ik naar die school?
3: Nee, je moet het al zijn.
1: Oh, je moet al kunnen spelen of zingen?
3: Ja, je moet het zoals dat heet, in de goot leren en daar kun je verder leren. Het is op conservatoriumniveau.
1: Ja.
3: Op dit moment is het per jaar zo ongeveer dat zo'n 30 mensen naar het buitenland toe gaan. Onder andere laatst in Liverpool heeft Paul McCartney zo'n dergelijke opleiding geopend.
1: Een seminar, zeg maar.
3: Ja, nou een echte opleiding. Ja. 4-jarige opleiding met allerlei kanten eraan. Dus niet alleen de muziek, maar ook geluid, licht.
1: Als je naar de filmacademie gaat, kun je dan ook naar de rock
3: academie. Ja, tot nu toe van die 13 conservatoria in Nederland is er geen enkele die daar eigenlijk iets mee doet.
1: Nee.
3: En er is duidelijk behoefte aan.
1: Dat is uniek nieuws dus. Hè?
3: Ja, we hebben op dit moment al 4 leerlingen. En 1 docent die zich aanmeldt, dus het begint al goed.
1: En ontucht nog niet lezen?
3: Nee. Ja, zal er vast voorbij komen.
2: Wanneer moet het eigenlijk allemaal van start gaan?
3: Nou, zoals het er nou uitziet, is het gebouw over 2 jaar klaar.
2: Ja.
3: En ondertussen is dan natuurlijk weer een onderzoek afgerond. Is er gekeken of het financieel haalbaar is. Want in principe is het een particuliere opleiding in het begin. We hopen natuurlijk op een gegeven moment dat het ministerie het accepteert en dat er van daaruit fondsen komen. Maar in principe over 2 jaar, als de rest van de tent klaar is.
1: Ja. Hoe ga je dan tekeer met hoe goed moeten mensen zijn om op die academie te kunnen komen?
3: Ja, nou dat is een van de dingen die natuurlijk dan vastgelegd moeten worden. En dat komt ook uit de koker van de SPN. Ik bedoel, wij zijn een poppodium op de eerste plaats. Die eigenlijk 3 dingen wil combineren. Een podiumfunctie, een grote zaal, een kleine zaal, een experimentele kant. En daarnaast repetitieruimtes, een studiootje.
1: Maar geen zaken aan de kant.
3: Uiteraard de zaak op de kant.
1: Hey, maar wie zijn de professoren op die academie dan? Wie worden dat?
3: Nou ja, Bertus Borgers had er een kunnen zijn natuurlijk.
1: Zijn de heiligheid Bertus Borgers?
3: Ja, precies. Onze grote held uit Brabant wat dat betreft. Vroeger altijd op bronfietsjes achter hem aangereden bij elk optreden waar hij met Mr. Albert Show en daarnaast Vita Buster was.
1: Vandaar dat hij nu ook aan een uitlaat zuigt. Dat hij een omgebouwd op saxofoon.
3: Ja,
1: maar is het zo dat er mensen komen te werken die hun sporen in de muziek hebben verdiend als muzikanten, als onderlegde,
3: ja, kan. Het is zo, in Liverpool, Paul McCartney geeft een Liverpool les en John Armour tweeling ook. En wie weet kun je misschien wel via internet nog op allerlei manieren, of welke communicatiesysteem dan ook, op allerlei manieren docenten uit de hele wereld erbij gaan betrekken.
2: Mm-hmm. Ja. Eén ding dat mij gelijk te binnen schoot toen ik het nieuws hoorde van die rockacademie. Het werd gebracht een beetje als de ontbrekende schakel tussen muziekschool enerzijds en conservatorium. Heel veel muzikanten, met name uit Amerika, die groot worden, die zeggen er is geen rock'n'roll boek. Er is geen school of rock'n'roll waar je het kunt leren.
3: Ja, dus dat is een inderdaad een opmerking die constant wordt gezegd. Maar het is ook niet zo dat je het daar moet leren. Je kunt je eigen daar verder in bekwamen als je dat wil. Ik bedoel, als je klassiek hebt geleerd, kun je ook alle kanten op.
1: Maar het is ook een levensstijl. Rock is een levensstijl.
3: Joh. Ah, dat is ook een romantisch idee.
1: Nou, daar ben ik wel mee.
3: Jij bent misschien een van de laatste.
1: Rock Academy, dan leer je dus gewoon hoe je het publiek moet bespelen. Je leert een soort toneelschool.
3: Nee,
1: je leert je instrument perfectioneren.
3: Ik denk dat soort dingen van, als je daarin verder wil, in inderdaad muziek schrijven, componeren, maar ook de kant die het meest wordt belicht en over het algemeen, goed, is misschien ook wel rock'n'roll, de managementkant, geluid, licht,
1: dat soort zaken. Kijk, de managementkant, dus begrijp ik, daar moet je voor naar een manager hebben, maar geluid. Monitors, sidefills, geluid, akoestiek. Ja. Dat lijkt me wel heel interessant voor een rockmuzikant om dat te leren.
3: Want om daar in ieder geval meer van te weten. Want de meesten zetten inderdaad de backline zo hard mogelijk en 1, 2, 3 te gaan.
1: Wat kost een school nou als je dat wil leren studeren?
3: Ja, dat is nog niet precies te zeggen. Dat zou ik zo niet kunnen zeggen.
1: Maar het is toch zeg maar een experiment wat wel doorgaat?
3: Het is nu gepresenteerd. Er moeten een paar dingen uitgezocht worden uiteraard. Er is al een keer eerder zoiets dergelijks geweest op het conservatorium in Rotterdam. Maar dat is op een gegeven moment gestopt. Waarom? Dat is me niet helemaal duidelijk. Maar ik denk budgettaire redenen. Ja. Maar het is iets wat op dit moment wordt uitgezocht. En waar duidelijk behoefte aan is. Dus het is iets wat er mooi bij past in het geheel van het popcluster. In feite van, je kunt er iets komen leren. Ja. Het is overigens wel zo dat muziekscholen steeds meer mensen hebben die vanuit popmuziek interesse toch wel het een en ander bij willen leren.
1: Ja.
3: Dus dat komt er ook bij. En daarnaast uiteraard, het podium is om de hoek, is in hetzelfde gebouw.
2: Ja. We praten zo meteen denk ik nog even verder over dat popcluster.
1: Johan, you read my mind.
2: Ja.
1: Hey, maar we gaan even muziek draaien.
2: Ja, precies.
1: En daar hebben wij een vraagje voor in petto voor deze meneer.
2: Ja, zou Telau in aanmerking komen als een soort emeritus hoogleraar? Van de popacademie, die man die kan zoveel vertellen, denk ik dan.
3: Zeker weten. En ik kan het nog leuk vertellen ook nog.
1: En als je ooit een band optrad die Music Garden heet, dan kom je zeker in aanmerking voor een eredoctoraat. The Scene, Lau.

0: on the Scene, Blauw, hoor je. En Telau zou misschien best een heren-doctoraat op die Rock Academy kunnen krijgen.
1: Als je er ooit in slaagt om een nummer te schrijven à la Blauw, dan ben je wat mij betreft inderdaad gelijk geslaagd voor die popacademie.
0: Maar dat moet niks met kleur te maken hebben.
1: Nee.
0: Moet niet groen of rood heten, dan moet het heel anders.
1: Gaan we type nummer. Ja. Dat je dat kunt maken, dat lijkt me heel, heel bijzonder. Nog steeds bij ons, Frank van Iersel. In eerste instantie, jij bent in dienst van Noorderlicht.
2: Ja.
1: Daar is ook het een en ander mee aan de hand. Het is sowieso een van de grotere, leukere zalen in Nederland. In het betere clubcircuit. Ik heb af en toe wel eens het idee dat bijna alle aandacht uitgaat naar Paradiso en Melkweg. En dat jullie dan een beetje knarsetandend allemaal dat zo aanzien. Klopt dat?
2: Nou, knarsetandend niet. Maar het is wel zo dat ook muzikanten het liefst in Amsterdam spelen. En als je het vergelijkt, zitten we allemaal ongeveer op hetzelfde niveau. Alleen Amsterdam heeft nou eenmaal meer aantrekkingskracht voor iedereen.
1: Ja.
2: Maar verder, we draaien prima al meer dan 10 jaar. Dus,
1: ja, heeft het ook een beetje een invloed op het type band dat veelal te zien is in Tilburg? Is dat nou, trekken jullie ander publiek, denk je, dan in de Randstad? Het andere muziekliefhebbers?
2: Nou, het neigt er inderdaad naar dat Noorderlicht een beetje meer een metal-achtige image heeft. Maar dat is toch niet direct zo. We hebben eigenlijk een bijna even breed programma als de anderen. Wat er normaal in Amsterdam staat, staat meestal ook in Tilburg.
1: Ja.
2: Omdat het verder in de Randstad weer te dicht bij Amsterdam. De zalen in de Randstad.
1: Ja. Aha, oké. Okay. Jullie zijn dus aan het bouwen een nieuw popcomplex. Je had het net over een popcluster.
2: Ja, zo heet het voorlopig. Iedereen mag een leuke naam bedenken. Want wij komen nog niet verder als popcluster.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is inderdaad een gezamenlijk met de Tilburgse overheid, niet te vergeten. Dus wat dat betreft kun je zeggen van waar gaat het met de popmuziek naartoe. We doen het in echt samen met een zaal voor 2200 mensen. Of maximaal 2200 mensen. Een kleinere zaal voor 400, een club. En daarnaast repetitieruimtes, studio, café, dat soort zaken.
1: Ja, dus op het moment dat je inderdaad zo die 2200 mensen kunt ontvangen, dan ga je een beetje de kant op van Muziekcentrum Vederburg bijvoorbeeld.
2: Ja, type band dat daar wat dan ook heel speciaal is, dat het ook echt in feite wat dat betreft de eerste tent in heel Nederland is die zich alleen maar op popmuziek richt. Dus we hebben geen problemen met het combineren van klassiek met pop of dat soort zaken. Of de stoelen moeten eruit, of er mag niet gerookt worden of gedronken worden. Wat wij vinden, wat wel bij popmuziek hoort uiteraard.
1: Ja.
2: Dat kan dus allemaal wel. Het is absoluut een organisatie die zich alleen maar richt op pop, rock. En, ja goed, het hele brede spectrum daarvan.
0: Nog één dingetje.
1: Ja.
0: Wie zich nu aangesproken voelt tot studeren op de Rock Academy? Wat moet hij kunnen, wat moet hij doen en wat kost het?
2: Nou,
0: denk je?
2: Nou, dus dat is nog te vroeg om te zeggen.
0: Nou, niet dus wat het kost, maar wat zijn de criteria?
2: Criteria zijn dat iemand al wel natuurlijk een end bedreven is in het spelen van een instrument.
0: Hij moet kunnen lezen.
2: Ja, nou, dat is handig.
0: Ja, dus hij mag ook gewoon een heel goede gitarist zijn zonder dat hij muziek leest.
2: Ja, ik denk, nou goed, het is nog te vroeg om de criteria daarop vast te leggen. Mm-hmm. Daar wordt naar gekeken. Ja. Het is in feite wel zo dat het een HBO-opleiding moet zijn. En,
0: dus als je daar afgestudeerd bent, dan kun je muziekleraar worden, zeg maar. Ja,
2: ja, kun je docent worden op
0: rockteacher. Je rockteacher.
2: En het blijkt duidelijk dat op muziekscholen echt veel behoefte is aan docenten op dat gebied. Want over het algemeen op dit moment zo is dat de docent lichte muziek te verstaan krijgt om popmuziek te gaan geven.
0: Je wil nog steeds, als je gewoon lichte muziek studeert, nog steeds Verulize wil je horen van je piano studeert.
2: Ja, wie weet. Het is in ieder geval een andere vorm. En ook de omgeving van een muziekschool is natuurlijk misschien wat minder aansprekend als dat je het in een popcentrum doet.
0: Vorige plaat heeft te maken met Noorderlicht, geloof ik.
1: Ik wil nog één vraag tussendoor stellen.
0: Muziek, hè? Denk dat.
1: Ja. Maar Alfred, dat vind jij ook interessant. Dat weet ik heel zeker. Gistermiddag heb ik aangekondigd dat Paul Rodgers zou komen naar het Noorderlicht. En dat gaat niet door.
2: Nou, hij is al een keer geweest, hoor, daar niet van. Maar het zou een dubbel concert zijn, Paul Rodgers en Kansas. Hoe dus die twee bij elkaar krijgen.
0: Toevallig, zeg.
2: Maar het is uiteindelijk gaat het niet door, helaas. Had onder andere met de te hoge kosten te maken.
0: We hebben zo meteen een gitarist, de gast die in Kansas heeft gespeeld.
1: Ja.
0: Wat een toeval.
1: Ja, precies.
0: Jezus Christus, nou, zou je toch nog leven?
1: Steve Moore zo meteen. Nee. Maar nu eerst Bruce Dickinson. Hij is op 22 april in Noorderlicht en doet dat dan samen met de Duitse band Halloween. Bruce heeft ook een nieuwe cd. Die heet Skunk Works. These are the pictures. En daar is hij al. These are the

0: precies. Bruce Dickinson. En die hoorde Skunk Works. En die komt binnenkort spelen in het Noorderlicht met zijn band. Hé, wat interessant is, hebben die telefoon. Het Unite My States in Amerika. Hallo.
1: Wat zeg je? Hallo.
0: Ik zeg de Unite My States in Amerika.
1: Ja.
0: Want hier is ook eens naar je.
1: Dit is Borrelstuizen vanuit Austin.
2: Ja. Aan de telefoon, A Thundering Heart.
0: Dat heeft even niks met Tilburg te maken, maar je bent er tussendoor. Je bent...
1: Oh, te gek.
0: Ja.
2: Ja, we zitten hier in een uitzending. Ik zal het even uitleggen. We hebben het vandaag...
0: Nou, wij hebben gezegd dat zij moesten bellen als ze in Amerika waren,
2: ja,
0: voor een optreden.
2: Ja, precies. Nou, inmiddels zijn jullie daar.
1: Ja.
2: En het toeval wil dat wij nu aan het praten zijn met Frank van Iersel van het Noorderlicht hier in de studio.
1: Och, sterk.
2: Dus dat komt wel goed aan. Frank zit er ook bij, dus die kan ook nog even hallo zeggen.
3: Hallo.
1: Hallo, dag.
2: Jullie bellen dus vanuit Austin, Texas.
0: Ja. Even eigenlijk de vraag, hoe warm is het daar nu?
1: Wil je dat echt weten?
0: En hoe laat is het?
1: Nou, het is in ieder geval tussen de 25 en 30 graden.
0: En hoe laat is het daar zo?
1: En het is hier,
0: hoe
1: laat is het, jongens?
3: Wat heb je dan?
1: Het is hier 2:30.
0: Juist, in de middag.
1: In de middag.
0: Oké, vertel, wat gebeurt er met jullie?
1: Ja, te gek. Het is, nou, zoals ik net al zei, het is erg warm. Vandaag, of gisteren, is de Southwest Southwest begonnen. Dat duurt tot en met zondag.
0: Wat is dat?
1: Dat is een showcase festival.
0: Een soort
1: beursachtig iets met optredens van maar liefst 500 bandjes.
0: Zo, de mythe, zeg. Is dat net zoiets als een nieuw music seminar?
1: Zoiets, mee te vergelijken, absoluut. Ja. En dus het is hier een invasie van allemaal hip-looking mensen allemaal.
0: Heb je al gespeeld daar zo, of niet?
1: Ja, we hebben in... twee radiooptredens gedaan.
0: En?
1: En nou, dat werd dus echt te gek ontvangen. Dat was een beetje, nou, toch wel een verrassing voor ons. En ook in het befaamde Antones, waar Steve Ray Vaughan destijds is begonnen en nog wel andere bluesgiganten die daar een geboorteplaats hebben, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar hebben we een half uurtje mogen optreden. En het was een erg leuke ervaring, mag ik wel zeggen.
0: Waanzinnig. Ja. Ik hoor jouw bos ben je nog steeds niet verleerd. Erg leuk.
1: Aardig leuk.
0: Hey, maar hoe lang blijven jullie daar nu?
1: We zijn hier nou net ongeveer 8-9 dagen en ik denk dat we tot zondag blijven in Austin. En daarna gaan we twee dagjes even lekker naar Memphis.
0: En moet je zorgen dat hier in een plot verkocht wordt in Amerika, hoor.
1: Ja, dat is wel mooi. Dat zou wat gek zijn. Ja.
2: Mocht je op zondag in Memphis zijn,
1: ja,
2: ga dan naar de kerk van Al Green.
1: Doen we.
0: Dat, ja, hier is to be alone in the reverend.
2: Ja, oké.
0: Okay. Is hij zondag, schrijft hij dat zeggen?
2: Ja, hij komt niet elke zondag zelf langs.
0: Being alone in reverend.
2: Ja, maar het is afgeladen vol ook daar.
0: Hé, hey, luister, zondag tussen 9 en tussen 10 en 12 heb ik ook weer een uitzending op dit Farmers Station. Dan bel je die leuke telefonisten van MCA maar weer op. Met dit nummer, dan gaan we verder lullen, oké? Okay?
1: Dat is goed, dat is afgesproken. Dus
0: ondertussen gaan jullie weer de radio op, hoor.
1: Oh, hartstikke mooi.
0: Dat doet jongens zo goed, hè?
1: Wat zeg je?
0: Doe de jongens de groeten.
1: Zal ik doen.
0: They give him hell in Texas, the rednecks.
1: We will.
0: Bye. Bye.
1: Bye.
0: Blue skies, thundering hearts. In Texas zitten ze. Dat is wat anders dan aardappelen verkopen, hè?
2: Nou, dat was echt.

0: Skies. Thundering Hearts is aan het event in Texas. Austin, Texas, zoals je hebt kunnen horen. Waar zijn ze dan? Nee, zo weg. Bye, MCI. Oké, okay, horen erop. We gaan verder met onze gast. De microfoon staat open.
1: Ja, oké, okay, Frank van Iersel. We willen toch nog even weten, denk ik. Wanneer eerst nog iets anders. Wat mij opvalt is, er komt nu dat nieuwe popcomplex in Tilburg. Misschien een beetje een rare vraag, maar zit daar zoveel geld? Willem II krijgt zomaar een nieuw stadion voor 15.000 mensen. Nu een grote zaal, een popzaal voor 2200
2: man. Ja, wat dat betreft timmert Tilburg al aan de weg. Het is natuurlijk wel zo, de financiering ook voor een deel uit sponsoringgeld en overheidssubsidie uit Den Haag moet komen, hoor. Dus het is niet alleen de gemeente Tilburg.
0: Ja, maar er zit wat fokkel in de maag. Dat gaat ook niet door, weet je. Waar komt er geld er vandaan? Dat kost toch een partij poen?
2: Ja, nou, het gebouw is op dit moment, moet het ongeveer zo'n 13,5 miljoen gaan kosten.
0: Het moet nog gebouwd?
2: Het moet nog gebouwd worden, ja.
0: Goh, zijn we futuristisch bezig dan hier,
2: hè? Nee, maar het komt er wel. Reken maar, we hebben op dit moment, zijn er al twee sponsors binnen. Heineken en Pepsi. Zoals de Max in Amsterdam al door Pepsi wordt gedaan. En de rest ziet er goed uit.
3: Dit zijn 20 seconden van de nieuwe CD van de Afghan Whigs, Black Love. Want you where I want you, motherfucker. I got five upon your dime. Black Love, de nieuwe CD van de Afghan Whigs. Yes, van de wereldplaat.
0: Ja. Nou kan ik dat tenminste verkopen, weet je wel.
1: Zo is het goed.
0: Snap je? Oké, ga door.
1: Nee, ik denk dat we het even een beetje moeten afronden, inderdaad. Het gaat in 98 gaat het popcomplex open. We willen toch nog even weten waar mensen die meer informatie willen hebben over, met name de Rock Academy,
0: gaat zich toe kunnen wenden.
1: Gaat het ook zo heten, Rock Academy, denk je?
2: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, jullie zijn mee begonnen, hè? Een Rock Café, een nieuwe Rock Academy.
0: Dus het gewoon de rat. De Rock Academy Tilburg.
2: Ja, de rat. Nou, oké, neem me mee.
0: Ik heb hier een adres, zal ik het opnoemen? Of postbus of wat weer, de straat?
2: Nou, ja, ze kunnen zich best
0: in Amsterdam, hè?
2: Naar de SPN.
0: Ja, ja. De Stichting Popmuziek Nederland. Dat is postbus 8. Schat was mijn bril. 8, kun je het lezen? Pos? Je is nog wat jonger dan ik. En een kaal bovendien. 8, 3, 8. Daar heb ik ook moeite mee, hoor. Die jongen, kijk dan.
1: Ik zie geen adres staan, joh.
0: Erg leuk vind ik dit.
1: Ik zie helemaal geen adres staan, man.
0: Er
1: staat alleen het telefoonnummer.
0: Nee, postbus.
1: Oh, wacht even. De Stichting Popmuziek Nederland, dat is gewoon de Wieboudstraat. En dat is... Jij ging er een bankrekening op noemen, man. De postbank.
0: Wieboud.
1: Je bent slechte ogen. Nou ja, Wieboudstraat 214, 1091 GS in Amsterdam. Ik herhaal. Wieboudstraat 214, 1091 GS in Amsterdam. Voor een ieder die dus meer informatie wil over de Rock Academy.
0: Juist.
1: Frank, bedankt dat je er was vanavond.
2: Dank jullie.
1: Kauna Café.
0: En de Stichting Popmuziek Nederland Amsterdam, die kan ik alles over vertellen. En lijkt me leuk wanneer het eenmaal zeg maar zijn beslag geeft om nog eens je te ontvangen met eventueel wat hoogleraar.
1: En studenten.
2: Ja,
1: bijvoorbeeld
2: ja,
1: Red
2: kom
1: Moon.
2: Bij de opening en doe daar maar een live uitzending, zou ik zeggen.
0: Ja,
1: lijkt me een heel goed plan.
2: Ja, dus, je bent welkom.
0: Dat is typisch iets voor Kink. En Kauna Café.
1: Ja. Alfred, jouw bandje, Red Moon.
0: Red Moon is ook trouwens een familie Borgers.
2: Mm-hmm.
0: De jongere broer van Bertus Borgers is Ruud Borgers. Die met twee van die vriendjes zo'n plaatje heeft gemaakt waarvan je zegt van, goddomme, dat is goed. Cosmos heet de CD en het is Shine.

0: jongen. Ga door. Ga door.
1: Red Moon and Shine.
2: Van een debuut-cd.
1: Ja.
2: Cosmos.
1: Oké, en dan gaan we nu in voor Kink FM iets bekendere wateren ons begeven. Door het draaien van Oasis en Don't Look Back in Anger.
2: Oasis.

0: Beatles, hè? Wat is het? De Beatles.
1: Ja.
0: Maar ja, het is wel oké.
1: Heel erg. Hij noemde zichzelf onlangs een minstens zo goede songschrijver als Lennon en McCartney samen. Moet je nagaan. Arrogant mannetje.
0: Nou, dat heeft hij wel waargemaakt, vind ik.
1: Oh.
0: Alleen moet hij aan een nieuwe generatie appealen, zoals het heet. En ik weet niet of dat lukt. The biggest hype of the 90s. Ik vind het leuk hoor, maar dit vind ik even niet.
1: Oké,
0: luister, ik zei Mats, we gaan nu even wat vertellen wat er op de Nederlandse concertpodia allemaal gaande is. De komende maanden, zou ik maar zeggen.
1: Oké, zal ik eerst even met Noorderlicht beginnen?
0: Jay Vosmeyer.
1: Jawel, is er wat dingen uit het Noorderlicht? Daar is bijvoorbeeld op 12 april een hardcore festival. Dat noemt zich New York Hardcore Festival. Met onder andere de Spud Monsters, Marauder, Stuck Mojo, Power of Expression en Turmoil. Klinkt ernstig agressief en lekker. Alfred, jouw helden, Tower of Power.
0: Nee!
1: Op 13 april. In het Noorderlicht.
0: Oh, die gaan we opnemen gewoon.
1: Ja, moeten we naartoe.
0: We zelf betalen.
1: Een dag later is er een festival dat heet Crossroads. Met Deus uit België, David Thomas uit Amerika en de Simple Tones uit België. De 22e april, Bruce Dickinson en Halloween. Ook in het Noorderlicht. Harum Scarum, Canadese AOR. Op 28 april ook in het Noorderlicht.
0: Dat is een album van Focus geweest.
1: Ja, dan gaan we even kijken wat er elders nog gebeurt. Anders denken mensen dat alleen maar Noorderlicht is. Wat dacht je van Status Quo? 6 april in de Brabant Hallen in Den Bosch.
0: Die willen wij een uitzending hebben trouwens. Hè?
1: Ja? Zonder Beach Boys.
0: Dat zal wel lukken.
1: Lenny Kravitz en Skunk and Nancy, 8 april, ahoy. Daar zijn nog kaarten voor. Gaan we kaarten voor weggeven volgende week op Kink FM. Wat hebben we nog meer te melden?
0: Misschien nog weer 2 minuten en moeten we nog kaarten weggeven voor
1: Deep Purple. Voor Deep Purple. Zijn er mensen die kaarten willen hebben voor Deep Purple, waar we zometeen het concert van gaan uitzenden? Dan kun je bellen met 06-300-190. We hebben kaarten voor Deep Purple op 06-300-190 in Rotterdam, ahoy. En dan krijg je ook een cd bij als je belt. En je mag nog iemand meenemen. Kortom, kaarten voor Deep Purple.
0: Als het maar je schoonmoeder.
1: Weg te geven in Countdown Café.
0: Het is geen concert van Deep Purple, maar een heel erg belangrijk interview. Wat jij hebt gemaakt met die jongens, geloof ik.
1: Nou, dat heeft een collega van me gemaakt.
0: Die stem lijkt erop, die van jou.
1: Ja, precies.
0: In ieder geval zijn daar voor de fans hele leuke dingen te horen over wat die jongens allemaal hebben gevonden van Deep Purple sinds 1970 bestaande hebben.
1: Ruim 25 jaar, ja. Okay. Dat gaan we dus zometeen.
0: In de tweede uur, een hele uur lang Deep Purple.
1: En er hangen al mensen aan de lijn voor die kaarten. Dus,
0: Zullen we eens even eentje pakken?
1: Ja.
0: Let op. Surprise! Hallo. En die huisman hier, ja.
2: Hallo, met Gert-Jan.
0: Gert-Jan, vertel het eens.
2: Ik wil naar Purple toe.
0: Ja.
1: Nou, dat moet zeker kunnen.
0: Wil je maar de kant, er moet een ziekenauto langs.
1: Wil je ook nog iemand meenemen, Gert-Jan?
2: Ik denk wel dat ik iemand zich krijg. Ja.
1: Waar zit je, joh? New York?
2: Ja, bijna. Dit is de Amsterdamse volkslied, hè?
1: Oh, oké. Okay. Goed. Hey, je mag naar Deep Purple.
2: Echt fijn.
1: Je krijgt er een cd bij en ik heb ook nog een riem voor je.
2: Oh, grappig.
1: Om je broek op te houden.
0: Maar we moeten even blijven hangen, want we moeten zo...
1: Ja, je moet zo even blijven hangen, want dan ga ik je gegevens noteren. Ja. En andere mensen kunnen zo meteen blijven bellen voor Deep Purple 06-300-190. Ondertussen gaan wij de classic rock track doen.
0: Leuk dat je luistert naar Kick FM trouwens. Hey.
2: Ja, dank.
0: Hoi.

0: 1 minuut voor 11. Kan ik verder tot 11 uur daarna. Wat is het weer, Johan?
1: Showcase.
0: Showcase, maar. Paul Rodgers en Bad Company. Worden rock and roll fans in. Kan ik weer classic rock track. Jimmy Barnes van Dan Ende. Is dat een ander nummer dan jij denkt?
1: Echt waar?
0: Ja, dat is iets korter.
1: Zit ik even niet op te letten?
0: Dan let je even niet op. Grijp je gelijk in die lagarde natuurlijk.
1: Nog even bel op 06-300-190 voor de kaarten van Deep Purple. Kan nog steeds.
0: Spel de

0: to spend the night with me. You know, forget it, pal. Get a sex change and a Mildred room as you. Van een cd'tje, weet jij wat de aanleiding is, Johan, van deze?
1: Ja, en de Pilgrims? Het album van Barnes heet Cyclone. En het is een ideetje van iemand van de platenmaatschappij van Barnes. Want de Pilgrims, die zitten geloof ik tegenwoordig bij Van ook, ja. Of niet? Ja. Nou, die werken weer samen met die platenmaatschappij.
0: Van daar natuurlijk.
1: En Van daar. En ze vonden dat Reniet van de Pilgrims eenzelfde slot had als Jimmy Barnes.
0: Mooi.
2: Welkom. Dit is een nieuw radiostation.
3: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man.

0: Het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio.
1: Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Bijna 30-jarige geschiedenis van Deep Purple de revue te laten passeren. Maar laten we toch even een paar wapenfeiten op een rijtje zetten. In 1984 brengen Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, John Lord en Ian Paice het album Perfect Strangers uit. Het is de lang verwachte herinnerings-LP van een band die in de jaren 70 toonaangevend was. In de jaren die volgen, na Perfect Strangers, wisselen de hoogte- en dieptepunten elkaar in snel tempo af. Het ontslag van zanger Ian Gillan eind jaren 80 is zo'n dieptepunt. Na de mislukte CD met zanger Jolene Turner keert Gillan toch weer terug. Deep Purple brengt in 1993 de CD The Battle Rages On uit, opnieuw in de fameuze bezetting die ook wel Mark II wordt genoemd. Echter halverwege de tournee die volgt besluit Ritchie Blackmore op te stappen. De vier anderen blijven verbijsterd achter. Ze maken de tournee af met Joe Satriani en gaan vervolgens op zoek naar een permanente vervanger. Die wordt gevonden in de persoon van Steve Morse, voormalig gitarist bij Kansas en The Drags. Met hem wordt het album Perpendicular opgenomen. Die plaat ligt nu ruim een maand in de winkel. Aanstaande donderdag speelt Deep Purple in de Rotterdamse Ahoy en het zal ongeveer als volgt klinken. Hier is Deep Purple met Vavoom, Ted, The Mechanic.

0: The smokier drink, the player you get. Joe Walsh en Meadow. KNKV tot 11 uur. Daarna hebben we Showcase.
1: Ja, we gaan er nu wel door het nieuws van 11 heen.
0: Maar we hebben helemaal geen nieuws.
1: Nee, precies.
0: Dat bepalen we zelf wel.
1: Hey, weet je wat er opvalt, Alfred? Dat mensen nog steeds ontzettend blijven bellen voor die kaarten van Deep Purple.
0: Ja.
1: Maar helaas, we hebben ze niet meer.
0: Ze zijn allemaal weg.
1: Ik weet niet of het concert uitverkocht is. Dat moet je even gaan informeren bij het VVV. Maar aanstaande donderdag dus is de band te zien en te beluisteren, uiteraard in Rotterdam. Ahoy.
0: Ahoy, ja.
1: En we zijn helaas door al onze kaarten heen. Ik denk dat het een hele aardige special was die we daar net hadden. Ahoy, dat niet te zeggen.
0: Ja, wie heeft het interview trouwens gemaakt?
1: Oh, dat interview is van Robert Heeg. En die werkt en schrijft voor Rock Magazine What. Je weet al, mijn vorige werkgever.
0: Ja, dan moet je in het vervolg zeggen dat je de microfoon wat dichterbij houdt. Ja. Af en toe was het een beetje slecht. Ik dacht dat het jou af en toe
1: was. Nee.
0: Maar wat die jongens vertellen hebben is niet echt gewoon verkeerd. Een heel mooi verhaal eigenlijk.
1: Ja.
0: 25 jaar rockmuziek, haat en nijd, geld, toestanden.
1: Hoe kon ook kiezen uit de 2,5 uur gesprek wat we hadden. Wat die Robert dus gedaan heeft in Engeland met de band.
0: Ik vond het echt leuk. Mijn eerste LP trouwens vroeger uit 1971 was Deep Purple in Rock.
1: Ja.
0: Blauwe hoes. Een twee kleuren hoesje was heel goedkoop nog toen.
1: Ja.
0: Maar weet je wat, dat was fantastisch. Dat vond ik echt te gek. Tot grote vreugde van mijn ouders natuurlijk. Ja. Hey, we hebben nog 3 minuten voordat het 11 uur is. Daarna krijgen we Showcase. Maar we hebben nog een nummer van 8 minuten. Dat gaan we ook draaien, want we hebben er tijd voor, geloof ik.
1: Ja, vorige week hadden we dat concert van Joe Grushecki. Je weet wel, van de Iron City House Rockers.
0: Waanzin,
1: met een mooi accent van Pitch Burk ging dat ook. Hij heeft een single, die heet Labor of Love. Is geproduceerd van zijn cd American Babylon, de Bruce Springsteen. We hebben daar heel veel reacties op gehad. Mensen wilden graag nog een nummer horen. Dat moet kunnen. Dus Joe Grushecki en zijn House Rockers met de boss Gimme Shelter. En dat nummer ken je.
0: Duidelijk, KNKV.

0: Shaggy. Iron City Housewalkers, gitarist. Dat is een vriendje van Bruce Springsteen ook, hè?
1: Ja. En die speelt ook mee op dit nummer.
0: Ja. Labor of Love heet de mini-disc met erop drie stukken. Give Me Shelter, Talking to the King en Labor of Love. Joe Pesciacchi, onthoud je naam. Onthoud ook Kink FM en Countdown Café.
1: Dit is Kiss Unplugged.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. 2 helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De 2 slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.